mensen die dronken van verdriet en nooit op zij staan voor een beter lied. En het toonbom van hartstocht is niet tijdelijk, mijn vriend. En je voorbeeld van blijdschap is sterker als verdriet.

0: the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons spret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan kry.